0: Je zit in de Nossebelk.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
1: Het Oostends dialect.
0: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Een breiningsge dunnek.

0: Kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info
4: aan de kust.

Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijden uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

koude spelen. Met de Toto was hij hier. In zijn broze witte

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Dat culinair festival vindt eind juni plaats. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
1: Voor de zomer heropent in Nieuwpoort de zwemzone in de Arkevaart. De plaats was sinds de jaren 60 gesloten. De opening kadert in een plan van Vlaanderen om meer zwemmen toe te laten in open lucht. De stad Oostende geeft geen toelating aan de smulkar voor een extra route in Oostende. Er is al een ijsjeskar actief op het gevraagde traject, zo laat schepen Charlotte Verkeijn weten. De Oostendse balletschool Marie Ellen scoorde goed op het Europees kampioenschap Dance Stars in Duitsland. Gravity werd Europees kampioen in de categorie Team O15. Manon de Drie werd Europees kampioen in de categorie Solo O18. Verder waren er nog mooie resultaten voor Amalie de Rieu, Jana Kastelein, Anna Vassilieva en Louise van Eken. Balletschool Marie Ellen houdt eind juni audities in het Ensor Instituut. Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidies voor 2 projecten deze zomer. Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan het doen.
2: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
3: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder en zo'n speeljaard.
4: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Wat is de stand van zaken rond het Thermé Palace Hotel, John Crombie?
2: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen het bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid, die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken, zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
1: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
2: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
1: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
2: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen. Sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
2: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

bestuur van het Vermeijlenfonds Oostende nodigt je graag uit op de voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen. Bij de voorstelling ontdek je hoe een oude ziel zijn levensgolven met humor omarmt. Eddie Verrijken is 73, maar bruist van energie en levenslust. Luc Kallewaard begeleidt op

piano. Rimpelingen vindt plaats op donderdag 28 mei om 19:30 in VLC De Geuzetorre aan de Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Het is wel belangrijk om te reserveren op oostende@vermeilenfonds.be.

minksen in de straat zijn. Meer zelden minksen als de minksen op mijn vorig leven. Ik heb mijn biezen moeten pakken van binnen veranderd en verhuisd naar de andere kant van het land. Van kop tot teen, ondersteboven, van het wegje dat mijn pad is geworden. Ja, ik heb het geprobeerd, het is sterker dan mij, maar mijn jacht begon te

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Zangeres Camille zal zaterdag om 4 uur een signeersessie geven op de zeedijk van Oostende. Ze viert daarmee de release van haar 5e studioalbum. Zaterdagmiddag zal ze ook optreden op de zeedijk ter hoogte van het Kurzaal. Op de Spuikom in Oostende zijn er deze week onderhoudswerken. Een speciale boot zal de schadelijke wieren verwijderen. Ook op de Koninginnenvijver in het Bosje zullen zo'n werken plaatsvinden. Daar gebeurt dat met het oog op de ingebruikname van de zwemzone deze zomer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd. Hij werd vermoord in 1961. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij. Maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch nog op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op de rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. HLN-journalist Sven Ponsaert legt uit waarom de maatregel er komt.
3: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
2: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor morgen op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Onder meer Saoedi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk vandaag zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. Musk mikt op een beurswaarde van meer dan 2000 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. HLN-beursexpert Pascal Papen.
4: In de eerste plaats om geld op te halen en in de tweede plaats omdat nu het moment is. Want er is een hype in ruimtevaartaandelen. Het gaat ook goed met AI en men wil bijvoorbeeld tot 75 miljard dollar ophalen. Dat is nog nooit eerder gebeurd dat er zoveel geld werd opgehaald bij een beursgang.
2: Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. En in Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen om het leven gekomen. 8 anderen raakten gewond, dat meldde Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht. Ook zijn motief is nog niet bekend. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noord.

Ter gelegenheid van Konterdam Kermis is er het 79ste avondcriterium wielrennen op woensdag 1 juli om 7:30.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidie. Voor Vulle Mulle zal Theater aan Zee moppen opnemen in woonzorgcentra, cafés, jeugdhuizen, scholen en op straat. Ook het project Flessenpost krijgt extra steun. Daarbij zullen bezoekers en toevallige passanten uitgenodigd worden om een persoonlijke boodschap te verzegelen in een fles. Het sluit aan bij het thema van Theater aan Zee van dit jaar, Message in a Bottle. Het vliegtuigje De Straalvogel ligt op het containerpark van Middelkerke. Het speeltoestel, naar het gelijknamige boek van Jommeke, werd 9 jaar geleden geplaatst, maar 2 jaar geleden weggehaald. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker krijgt de gemeente Middelkerke het niet gekeurd als speeltoestel. Brederen gaat inwoners helpen met het invullen van hun belastingsbrieven. Schepen Magali van Haren.
2: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
2: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat is telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
4: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
4: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Tot zover dit regionieuws.
5: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dan wilden we heel graag een traditie naar het bosje terugbrengen. Dus vroeger kon je daar zwemmen en in heel ver verleden.
2: Crystal Chip, die een kunsttentoonstelling is, dat elke Oostendenaar kent, maar ook ver buiten Oostende bekend is.
3: Met een paar gerechten voor de hond. En dan zeiden we direct van, dat moeten we ook naar Oostende brengen. En dat hebben we dan ook gedaan.
4: Wij hebben een samenwerking met North Sea Trash Art. Zij maken kunstwerken met het gerief, met het afval dat verzameld wordt door de proper strandlopers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Noordzee. Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
2: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
3: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Ewout Dutelie, je bent coördinator van Foodsavers in Oostende. Wat is Foodsavers precies?
3: Foodsavers is een regionaal distributieplatform waarbij dat we eigenlijk met leerwerknemers, dus mensen in een tijdelijk werkervaringstraject, elke dag, 's morgens naar verschillende supermarkten rijden en voedingsbedrijven in de regio dat voedseloverschotten hebben. Die voedseloverschotten brengen we naar onze loods in Oostende, waar we eigenlijk alles gaan sorteren per productsoort. En 's middags gaan we eigenlijk alles van voedsel gaan herverdelen naar armoedeorganisaties en andere sociale organisaties in de regio Middenkust.
2: Jullie hebben eigenlijk best wel veel inzamelpunten.
3: Wij werken samen met heel wat supermarkten en ook verschillende voedingsbedrijven in de regio.
2: Waar gaat het dan heen?
3: De voedseloverschotten komen eigenlijk terecht bij sociale organisaties, maar ook op maat en op vraag van die organisaties. Bijvoorbeeld het doorgroeihuis in Oostende, eigenlijk waar dan dakloze mensen eigenlijk overnachten. Die krijgen van ons maaltijden die eigenlijk gemaakt worden door de Foodbox, Antenne, Kookplus Solidair. Maar bijvoorbeeld ook Arctos, jongerenorganisaties, daar gaan we bijvoorbeeld frigo's gaan vullen, omdat soms jongeren die hebben financiële problemen en dan gaan die eigenlijk, dat dan een frigo, dat jongeren zaken kunnen uitgaan. Er gaat voedsel naar sociale kruideniers in de regio, naar sociale restaurants, naar voedselpunten. En wij proberen altijd te gaan kijken van, zij vragen aan ons van zoveel bakken aardappelen, zoveel bakken zuivel, zoveel bakken vlees, vis. En op basis daarvan gaan wij eigenlijk gaan leveren.
2: Jullie hebben nu een vernieuwde aanpak. Wat houdt die vernieuwde aanpak in?
3: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
2: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
3: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Op vrijdagavond 5 juni brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16.
1: En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse Noordzee Food Fest. Dat culinair festival vindt eind juni plaats. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Yo gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
1: Voor de zomer heropent in Niepoort de zwemzone in de Arkevaart. De plaats was sinds de jaren 60 gesloten. De opening kadert in een plan van Vlaanderen om meer zwemmen toe te laten in open lucht. De stad Oostende geeft geen toelating aan de smulkar voor een extra route in Oostende. Er is al een ijsjeskar actief op het gevraagde traject, zo laat schepen Charlotte Verkeijn weten. De Oostendse balletschool Marie Ellen scoorde goed op het Europees kampioenschap Dance Stars in Duitsland. Gravity werd Europees kampioen in de categorie Team O15. Manon de Drie werd Europees kampioen in de categorie Solo O18. Verder waren er nog mooie resultaten voor Amalie de Rieu, Jana Kastelein, Anna Vassilieva en Louise van Eken. Balletschool Marie Ellen houdt eind juni audities in het Ensor Instituut. Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidies voor 2 projecten deze zomer. Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Iedereen luistert.

0: Vandaag aan de kust een triestige herfstige dag. Het is de hele dag zwaar bewolkt tot betrokken met periodes van lichte regen of motregen. Enkel deze middag na 4 uur wordt het wat droger. Maxima vandaag aan de kust rond de 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En dan mag je er vanavond voor Romeria. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Assitlaan en de toegang wel die bedraagt er €9. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Zangeres Camille zal zaterdag om 4 uur een signeersessie geven op de zeedijk van Oostende. Ze viert daarmee de release van haar 5e studioalbum. Zaterdagmiddag zal ze ook optreden op de zeedijk ter hoogte van het Kurzaal. Op de Spuikom in Oostende zijn er deze week onderhoudswerken. Een speciale boot zal de schadelijke wieren verwijderen. Ook op de Koninginnenvijver in het Bosje zullen zo'n werken plaatsvinden. Daar gebeurt dat met het oog op de ingebruikname van de zwemzone deze zomer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%, blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
3: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
2: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Een nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dan dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
4: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
2: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg met humanitaire hulp en zo'n 500 activisten aan boord. Israël onderschepte een 40-tal boten. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via de website. En afgelopen nacht is een asteroïde nipt langs onze aarde gevlogen. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed die op zo'n 90.000 kilometer afstand passeerde. Dat is in de wetenschap echt vlakbij. Zo staat de maan bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er was wel nooit gevaar dat die asteroïde op de aarde zou botsen. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen, maximaal rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk zonniger en warmer. Vrijdag en in het weekend tot 26 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

fijne dinsdagmorgen. Nieuws en informatie tot 9 uur. We hebben het straks over Ostendijzen, het Noordzee Foodfest, belastingbrieven in Bredene en de werking van het Fiekehuis in Oudenburg. Goedemorgen.

0: Nieuws en info.
1: De Oostense balletschool Marie Ellen scoorde goed op het Europees kampioenschap Dance Stars in Duitsland. Gravity werd Europees kampioen in de categorie Team O15. Manon de Drie werd Europees kampioen in de categorie Solo O18. Verder waren er nog mooie resultaten voor Amalie de Rieu, Jana Kastelein, Anna Vassilieva en Louise van Eken. Balletschool Marie Ellen houdt eind juni audities in het Ensor Instituut.

0: van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divonic Session. De dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
4: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
5: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 8:30.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
6: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
0: Op 105 FM.
2: Jouw Oostendse

0: nieuws en info.
1: Vrederen gaat inwoners helpen met het invullen van hun belastingsbrieven. Schepen Magali van Haren.
2: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
2: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: De stad Oostende geeft geen toelating aan de smulkar voor een extra route in Oostende. Er is al een ijsjeskar actief op het gevraagde traject, zo laat schepen Charlotte Verkijn weten.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haar een kikkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, baby, moet het over een zin, hè?
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
2: Ah, Birevan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.

0: Vandaag aan de kust een triestige herfstige dag. Het is de hele dag zwaar bewolkt tot betrokken met periodes van lichte regen of motregen. Enkel deze middag na 4 uur wordt het wat droger. Maxima vandaag aan de kust rond de 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidie. Voor Vulle Mulle zal Theater aan Zee moppen opnemen in woonzorgcentra, cafés, jeugdhuizen, scholen en op straat. Ook het project Flessenpost krijgt extra steun. Daarbij zullen bezoekers en toevallige passanten uitgenodigd worden om een persoonlijke boodschap te verzegelen in een fles. Het sluit aan bij het thema van Theater aan Zee van dit jaar, Message in a Bottle. Het vliegtuigje De Straalvogel ligt op het containerpark van Middelkerken. Het speeltoestel, naar het gelijknamige boek van Jommeke, werd 9 jaar geleden geplaatst, maar 2 jaar geleden weggehaald. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker krijgt de gemeente Middelkerken het niet gekeurd als speeltoestel. Brederen gaat inwoners helpen met het invullen van hun belastingsbrieven. Schepen Magali van Haren.
2: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
2: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
4: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
4: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Tot zover dit regionieuws.
5: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Nieuws en info.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Dat culinair festival vindt eind juni plaats. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen. Show is high.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dier- en tuincenter Romel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Romel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Romel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
5: Radio Noordzee.
6: Nieuws en info. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Nieuws en info.
1: Zangeres Camille zal zaterdag om 16:00 een signeersessie geven op de Zeedijk van Oostende. Ze viert daarmee de release van haar 5e studioalbum. Zaterdagmiddag zal ze ook optreden op de Zeedijk ter hoogte van het

0: Noordzee Dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En dan mag u er vanavond voor Romeria. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Assitlaan en de toegang wel die bedraagt er €9. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Nieuws en info.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
2: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
2: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.

0: vijf uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Alive, verkoop ik mijn ziel.
0: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
4: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
5: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 8:30.
0: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje. Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee.

0: Vandaag aan de kust een triestige herfstige dag. Het is de hele dag zwaar bewolkt tot betrokken met periodes van lichte regen of motregen. Enkel deze middag na 4 uur wordt het wat droger. Maxima vandaag aan de kust rond de 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Tot zover deze nieuws en informatie op dinsdagmorgen. Om 9:15 is er het Oostends dialect. In het regionieuws van 9:00 zometeen aandacht voor de Oostense balletschool Marie Ellen.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest. Dat culinair festival vindt eind juni plaats. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
1: Voor de zomer heropent in Niepoort de zwemzone in de Arkevaart. De plaats was sinds de jaren 60 gesloten. De opening kadert in een plan van Vlaanderen om meer zwemmen toe te laten in open lucht. De stad Oostende geeft geen toelating aan de smulkar voor een extra route in Oostende. Er is al een ijsjeskar actief op het gevraagde traject, zo laat schepen Charlotte Verkeijn weten. De Oostendse balletschool Marie Ellen scoorde goed op het Europees kampioenschap Dance Stars in Duitsland. Gravity werd Europees kampioen in de categorie Team O15. Manon de Drie werd Europees kampioen in de categorie Solo O18. Verder waren er nog mooie resultaten voor Amalie de Rieu, Jana Kastelein, Anna Vassilieva en Louise van Eeken. Balletschool Marie Ellen houdt eind juni audities in het Ensor Instituut. Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidies voor twee projecten deze zomer. Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: Luister naar Ostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Ostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Ostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Ostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: is het, dat wist ze mag dan hier.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
2: Verkoop ik mijn ziel.
1: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg gaat op zoek naar imkers. Wat is daar het plan?
2: Ja, een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Moeten ze daarvoor al imker zijn? Moeten ze een diploma hebben? Kan iedereen daaraan deelnemen?
2: Ja, het is inderdaad wel belangrijk dat daar toch enige ervaring bewezen wordt en dat er ook een getuigschrift is van het FAVV, zodanig dat we daar toch wel een goede selectie in maken. Wij hopen uiteraard een aantal kandidaten te vinden en die ook daar te lokaliseren. Maar uiteraard, wetende dat daar toch enige opleiding en ervaring mee gepaard gaat, weten we dat dat niet altijd even evident is. Maar we starten graag met deze oproep nu.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
6: 059 70 27 27.
5: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
7: Schatje?
8: Ja?
7: Zijn we gewoon toch in mijn kieën voor onze trap te vernieuwen, hè?
8: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin is, schatje?
7: Ah, wel, bij een dus een vloer geleden, hè? Bij Revan.
8: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier, wacht.
7: Ja.
9: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
10: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
11: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
12: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

voor de nacht, langs de nighty shop. Want mijn pak is op, nu het fietsje op. Ja, we gaan ons op. Beetje per beetje ga ik op zoek naar temptation.

schudden met die pillen, ja vanavond gaat het goed. Ik heb alles in mijn lichaam, ja

0: Vandaag aan de kust een triestige herfstige dag. Het is de hele dag zwaar bewolkt tot betrokken met periodes van lichte regen of motregen. Enkel deze middag na 4 uur wordt het wat droger. Maxima vandaag aan de kust rond de 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Zangeres Camille zal zaterdag om 4 uur een signeersessie geven op de Zeedijk van Oostende. Ze viert daarmee de release van haar 5e studioalbum. Zaterdagmiddag zal ze ook optreden op de Zeedijk ter hoogte van het Kursaal. Op de Spuikom in Oostende zijn er deze week onderhoudswerken. Een speciale boot zal de schadelijke wieren verwijderen. Ook op de Koninginnenvijver in het Bosje zullen zo'n werken plaatsvinden. Daar gebeurt dat met het oog op de ingebruikname van de zwemzone deze zomer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Halle in Vlaams-Brabant zijn 6000 flessen lachgas gestolen, die de politie in beslag had genomen bij een bende. Goed voor een straatwaarde van minstens 300.000 euro. Alleen, de politie kon die flessen niet opslaan in de rechtbank omdat ze kunnen ontploffen. Ze lieten ze daarom in de loods van de bende staan, verzegelden het gebouw en vervingen het slot. Maar enkele dagen later was alles weg. De daders en het lachgas worden opgespoord. Het parket onderzoekt de zaak. De prijs van kerosine is op 3 maanden tijd meer dan verdubbeld door het conflict in het Midden-Oosten. Wie het vliegtuig neemt, gaat dat binnenkort wellicht voelen, zegt luchtvaarteconoom Wouter de Wulf.
3: De vluchten naar Turkije en Egypte zullen misschien niet onmiddellijk veel duurder worden, maar het is wel zo dat voor de luchtvaartmaatschappijen is de kost om het vliegen tussen de 20% en 30% duurder geworden. Dus die gaan dat sowieso vroeg of laat in hun ticketprijzen doorrekenen. Dus ik verwacht toch wel een prijsstijging de komende weken en maanden.
2: Daarnaast zullen heel wat luchtvaartmaatschappijen wellicht vluchten schrappen. Volgens Amerikaans president Trump zijn er zeer positieve ontwikkelingen in de gesprekken met Iran over een mogelijk einde aan de oorlog. Trump zegt dat hij van bondgenoten in het Midden-Oosten hoort dat er bijna een akkoord is. Dat zou voorkomen dat Iran kernwapens kan maken. Gisteravond stelde Trump een nieuwe aanval op Iran die vandaag gepland stond uit, omdat hij een akkoord verwacht. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maximaal rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden, vanaf donderdag droger en warmer, vanaf vrijdag volop zon.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij.

zullen ze zeggen, die Hazes is bekend. Yeah. Zolang we dromen.

luister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Korre is een Oostends dialectwoord. Wij vragen tekst en uitleg aan de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk.
1: Er zijn twee soorten visnetten, namelijk de actieve en de passieve. Bij passieve netten verwacht men dat de vis, haring bijvoorbeeld, bedrijvig is. De netten zelf kunnen dan rustig blijven drijven. Het zijn drijfnetten, zoals de haringvliet in de tijd. De andere netten zijn er die moeten bewegen, gesleept worden bijvoorbeeld. Het was in het begin van de 19e eeuw dat onze vaartuigen voor het eerst met een trawl of sleepnet uitgerust werden. Ze kregen spoedig de naam korre. Dit woord is alleszins ook gekend als een korretje, een touwtje, en is dus het verkleinwoord van koorde. Een koorde, een korretje. Nu, wat er ook van zij, spoedig noemde men de trawl bij ons korre dus. Het vaartuig was een trawler, trailer of korrevorder. In het begin werden die korren opengehouden door een boom en men had het over een boomkorre. Na verloop van vele tientallen jaren bedacht men een systeem waarbij de korre bij het slepen opengehouden werd door planken. Die vaartuigen kregen de naam plankenvischers. Een halve eeuw geleden plaatste men op de mast twee bokken om terzelfde tijd aan weerskanten een korrenet te slepen. Dat zijn dan de bokkenvischers. Het werkwoord korren betekent met de kor vissen. Spoedig kwam er een tweede betekenis, namelijk een meisje proberen te versieren, ja, in je net te krijgen. Vandaar, je is weer aan het korren. Hij loopt het vrouwvolk achterna. Hij is dan een korder, dat is hetzelfde als een dregger.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met zwingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Goedemorgen.

0: Hans Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
4: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
5: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 8:30.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidie. Voor Vulle Mulle zal Theater aan Zee moppen opnemen in woonzorgcentra, cafés, jeugdhuizen, scholen en op straat. Ook het project Flessenpost krijgt extra steun. Daarbij zullen bezoekers en toevallige passanten uitgenodigd worden om een persoonlijke boodschap te verzegelen in een fles. Het sluit aan bij het thema van Theater aan Zee van dit jaar, Message in a Bottle. Het vliegtuigje De Straalvogel ligt op het containerpark van Middelkerken. Het speeltoestel, naar het gelijknamige boek van Jommeke, werd 9 jaar geleden geplaatst, maar 2 jaar geleden weggehaald. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker krijgt de gemeente Middelkerken het niet gekeurd als speeltoestel. Brederen gaat inwoners helpen met het invullen van hun belastingsbrieven. Schepen Magali van Haren.
2: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
2: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
4: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis. En het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
4: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten nu eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Tot zover dit regionieuws.
5: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Hilde Veulemans, je hebt nog een leuk verhaal over de koninklijke gaanderijen.
2: Ja, inderdaad. De koninklijke gaanderijen, u weet, dat is gebouwd in 1906. Onder impuls van koning Leopold II. Na de Wereldoorlog moesten die koninklijke gaanderijen 's nachts afgesloten worden. Men moest kost wat kost proberen dit kostbaar goed te beschermen. En wie er over durfde te kruipen over die hekken, die zou het vlug geweten hebben. Want ik las in het boek van Langs de gaanderijen van Omer Villain dat er een zekere Sisse, en dat is echt gebeurd, na de Eerste Wereldoorlog als taak kreeg om 's nachts de bewaking op zich te nemen van de koninklijke gaanderijen. Maar Sisse, die had naar aanleiding uit de oorlog één arm verloren en die kwam dus gehandicapt uit de strijd, zeg maar. Maar hij behoorde toch tot het politiekorps en hij droeg een uniform. En als hij qua jongens betrapte, dan ging hij er heel, heel hard op langs. Weet u hoe hij dat deed? Hij nam zijn houten arm af en hij begon met het houten arm op die jongeren te slaan. Je kunt gaan denken dat ze rap weg waren. Dat eerste salon van de koninklijke gaanderijen werd trouwens al in 1934 als eerste in het land ook ter beschikking gesteld van de bejaarden. Hè? Maar men mocht daar niks drinken. Vandaar de naam De Droge Co. Gelukkig hadden ze ook een bierco toen al in de Alfons Pieterslaan.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

Je wordt gevolgd, nooit meer anoniem. Gefilmd, vereerd, dat moet fantastisch zijn. Dikke boom over je geschreven. Je wordt geliefd en gelijk John Lennon aanbieden. Ik wil succes. Ik wil een applaus die al wat doen. Ik wil succes, zodat een loop naast mijn schoen. Ik wil succes. Ik wil slagen, ik wil win. Ik wil succes. Vertel me hoe moet ik eraan beginnen.

Ik wil rust, ik wil een keer alleen zijn. Ik wil rust, een beetje dit.

0: Hans Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
3: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
4: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 20:30.
5: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
6: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Obroek, het IOBZ werkt mee aan een project in Bredene.
2: Absoluut, ja, zeker.
1: Dat is een bewuste keuze om voor jongeren iets te doen?
2: Ja, dus... je weet het of je weet het niet, maar het is een passieproject van mij, de zee. Met dat instituut, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën, zijn we betrokken geraakt en wilden wij graag iets maken voor de jeugd ook. Ik had daar zelf eigenlijk zin in. We hebben dat kunnen pitchen bij Catnet, dat is gelukt. We hebben dat kunnen maken ondertussen, dat was ook heel plezierig om dat te realiseren. En het is eigenlijk zo een hele leuke mengeling van fictie en wetenschap.
1: Hoe is de respons daarop?
2: Wel, de respons is daar zeer goed op. Zelf had ik misschien wel een klein beetje schrik dat dat te wetenschappelijk ging zijn, maar niets is minder waar. Dus we zien een ongelooflijk succes van mensen die zeggen, ja, ons kind is er verzot op. En dat begint eigenlijk altijd dus in een onderzeer waarin dat ik dan zit. Dat is een soort, een heel nieuwsgierige onderzeebootbewoner die elke keer met een vraag zit. Waarom is dat hier zo luid? Waarom is dat hier zo druk? Wat doet al die plastic hier? En dan gaat Nona Tjolle, de Catnet Rapster, erop uit om met Karen van de Zee, die alles weet van de zee, Karen Rappé van de Zee, en dan komt ze terug met een antwoord. De zee is zo oud.
1: Dat is die reeks, maar dan krijgt dat een vervolg in een zoektocht in Bredene die eigenlijk nog laagdrempeliger is.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is supertof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de tour van de havers, 1 kilometer minder. Ik woon vlak bij de havers en wij meten alles af aan de havers in Harelbeke. En dat is een tour van de kleine tour van de havers. Dus zeker, mijn kleindochter is nog een beetje te klein, maar het is maar 1 jaar. Dan is het gewoon, we moeten het permanent maken.
1: Okay. Wim Obroek, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.

0: geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27 voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende.

0: Bij wie moet het over een zin is, schatje?
1: Ah, wel? Pindeen is de trap herinnoveerd, hè? Bij Revan.
0: Ah, bij Revan.
1: Ja.
0: Zeg dat, Tony.
1: Ik zeg het,
0: Tony. Kom eens hier, wacht.
1: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
5: Wat er gebeurt in de regio.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

In Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren. En plotseling

0: kan de snelste voder van de wereld. Ja, zo, van wat? Hij zat in zijn F-16-piloot. Zat die twin. De minst viel erop zaten. Je is astronaut. Hij zei, dat gewoon nog een keer zo zeiden. Maar wat zegt hij daar? Mijn vader is erop. Hij zei, maar het status van ons tanden zijn. Je hebt de vijf van mijn waard. En drie is dat dus.
1: Mopperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse North Sea Food Fest. Dat culinair festival vindt eind juni plaats. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
1: Voor de zomer heropent in Nieuwpoort de zwemzone in de Arkevaart. De plaats was sinds de jaren 60 gesloten. De opening kadert in een plan van Vlaanderen om meer zwemmen toe te laten in open lucht. De stad Oostende geeft geen toelating aan de smulkar voor een extra route in Oostende. Er is al een ijsjeskar actief op het gevraagde traject, zo laat schepen Charlotte Verkeijn weten. De Oostendse balletschool Marie Ellen scoorde goed op het Europees kampioenschap Dance Stars in Duitsland. Gravity werd Europees kampioen in de categorie Team O15. Manon de Drie werd Europees kampioen in de categorie Solo O18. Verder waren er nog mooie resultaten voor Amalie de Rieu, Jana Kastelein, Anna Vassilieva en Louise van Eke. Balletschool Marie Ellen houdt eind juni audities in het Ensor Instituut. Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidies voor twee projecten deze zomer. Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zundag. Alles gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: Romeinse geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
2: Verkoop ik mijn ziel.
1: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
3: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
4: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
5: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 8:30.
6: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
7: Supersalon bestaat 60 jaar.
8: Supersalon.
7: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
9: Supersalon. Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Binnenkort Allostandijze, Pieter Hens van Toerisme Oostende. Jullie gaan met dat evenement voor een volledige beleving.
3: Klopt, Oostendijze is echt een volledige culinaire beleving. In die zin proberen we echt een restaurantervaring na te bootsen. We hebben een apart aperitief-eiland waar mensen een aperitiefje kunnen nemen. Natuurlijk ook met een garnaalkroket of een Oostendse oesters. Daarna kan je bij 24 Oostendse restaurants gaan voor een gerecht met Noordzeevis. En natuurlijk aansluitend hebben we ook een dessert-eiland waar 4 Oostendse desserts aanwezig zijn.
2: Jullie werken samen met de culinaire gids GoMio.
3: Klopt, we zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
2: Er zijn nu 24 restaurants. Hebben jullie veel meer kandidaten? Moeten jullie selecteren?
3: We doen inderdaad een selectie. Dat laten we volledig aan GoMio als onafhankelijke partner over. Maar soms moeten we een restaurant wel eens teleurstellen. Maar dat is de keuze van het evenement en de kwaliteit die we willen nastreven.
2: Jullie werken ook samen met sommeliers?
3: Klopt. Bij een totaalbeleving, een culinaire totaalbeleving, hoort natuurlijk ook aangepaste wijn. We hebben 5 Oostendse sommeliers die echt naar alle gerechten gaan kijken en bij passende wijnen gaan selecteren. Dus op het evenement kan je echt gaan kiezen voor de wijn die perfect bij jouw gerecht past en kan je zo echt wel die kwaliteit ook in de drank gaan opzoeken.
2: Zijn Oostendse restaurants tevreden als ze deelnemen of kost dat hen vooral personeel om dan in te zetten?
3: Het is een combinatie van beide zaken. Het is natuurlijk echt wel een inspanning van die restaurants, maar we zien dat dat jaar na jaar ook rendeert, want Oostendijs is zoveel meer dan een evenement, het is een beweging. In die zin is Oostendijs echt een plek waar mensen nieuwe restaurants leren kennen en is het ook het idee van Oostendijs dat die mensen daarna het restaurant bezoek gaan. Dus enerzijds de verkoop ter plaatse natuurlijk wel een impact heeft, maar het gaat vooral om die herhaalbezoeker die we willen stimuleren, die Oostendaar, die tweede verblijver. Die bezoeker die willen tonen wat Oostende in zijn mars heeft en die mensen ook effectief daarna naar die restaurants toe te leiden.
2: Op hoeveel bezoekers mikken jullie?
3: We mikken jaarlijks op een 14.000 à 15.000 unieke bezoekers en vorig jaar waren die goed voor 28.500 verkochte gerechten. Dus een aantal dat we ook dit jaar nastreven.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Sa, ik zou toch haar een kekje voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja?
3: Zeg dat dan mee. Ja. Hou me eens heren weg.
2: Ja.
4: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: In Gistel kan je wandelen in het spoor van Goddelieve. Deze wandeling kwam tot stand naar aanleiding van 950 jaar wurging van Goddelieve. Het traject van 6 kilometer start aan de Onze Lieve Vrouwenkerk in het centrum van Gistel en is bewegwijzerd. Een begeleidende folder kan afgehaald worden in Vrije Tijdcentrum Zomerloos of kan je downloaden via www.gistel.be.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Zangeres Camille zal zaterdag om 4 uur een signeersessie geven op de zeedijk van Oostende. Ze viert daarmee de release van haar 5e studioalbum. Zaterdagmiddag zal ze ook optreden op de zeedijk ter hoogte van het Kurzaal. Op de Spuikom in Oostende zijn er deze week onderhoudswerken. Een speciale boot zal de schadelijke wieren verwijderen. Ook op de Koninginnenvijver in het Bosje zullen zo'n werken plaatsvinden. Daar gebeurt dat met het oog op de ingebruikname van de zwemzone deze zomer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame, agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Maag-darm-leverarts Karen Geboes legt uit waar ze aan leidt.
3: Een neuroendocrine carcinoom met de agressieve vorm groeit heel snel. Je voelt geen vage symptomen. Je bent plots heel moe, plots veel aan het vermageren. Zo. Je bent plots gewoon heel ziek, omdat dat komt uit het niets. Je loopt niet al lang rond met klachten.
2: Herman stopt meteen met optreden. Ze is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Broodaerts van Child Focus.
4: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
2: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen, dan kan je Child Focus bellen via 116 3x0. In de regio Haagt in Vlaams-Brabant zitten duizenden gezinnen al een tijdje zonder internet. Ook mobiel bellen gaat hier en daar moeilijk. Het komt door een probleem bij Telenet. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk viel alles uit en ook de reservelijn werkt niet. Daardoor is er ook hinder in het Imelda ziekenhuis in Bonheide. Dat moet vandaag een 20-tal operaties uitstellen. Telenet probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt, bij overstromingen, noodweer of stroompannes bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
5: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, het is niet altijd makkelijk om in een omgeving over te communiceren, komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop, maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
2: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. In Andalusië, in Zuid-Spanje, zijn vorige nacht 2 doden gevallen bij een schietpartij. 4 andere mensen raakten zwaar gewond, onder wie een baby van 7 maanden en een meisje van 2. De schutter is een man van rond de 25. Hij gaf zich enkele uren later zelf aan bij de politie. De slachtoffers zouden zijn ouders zijn. Wat een bezielde is nog niet duidelijk. Een Engelsman, Michael Beale, is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen-Middelkerke een nieuwe editie van het internationaal smijdevent plaats. Je ziet er als bezoeker hoe vernuftig en spectaculair de edele ambacht van het smijden kan zijn. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid 65 in Slijpen.

zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En Divonic Session. De dag van de boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
2: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
3: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
4: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
5: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er is een nieuwe fietszoektocht in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt het in?
3: Wel, het is zo dat vanaf 15 mei iedereen de fietstocht Trappen langs Kapellen kan ondernemen in Oudenburg. Iedereen wordt meegenomen langs 14 karaktervolle kapellen op ons grondgebied. Het is een tocht van 32 kilometer en de brochure kan opgehaald worden aan het Abtspark in Oudenburg.
2: En er is ook een wedstrijd aan verbonden?
3: Ja, dus het is niet alleen de kapelletjes die men onderweg tegenkomt, maar er is ook een zoektocht aan verbonden met heel wat vragen, niet alleen over de kapellen, maar ook over andere stops tijdens de fietszoektocht. Daarnaast kunnen ook prijzen worden gewonnen en eind september wordt de wedstrijd afgesloten en dan worden de winnaars bekendgemaakt.
2: De wedstrijd wordt dan afgesloten, maar de fietsroute blijft bestaan.
3: Ja, de fietsroute blijft bestaan, zodat eigenlijk mensen die misschien in die periode de kans niet hebben, of ja, het sowieso nog eens opnieuw willen doen, het kunnen blijven ondernemen.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
6: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Schatje?
7: Ja?
3: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
7: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
3: Ah, wel, bij een die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
7: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
3: Ja.
8: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
9: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetzorg.

0: info.
1: Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er nu al vanaf €27.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidie. Voor Vulle Mulle zal Theater aan Zee moppen opnemen in woonzorgcentra, cafés, jeugdhuizen, scholen en op straat. Ook het project Flessenpost krijgt extra steun. Daarbij zullen bezoekers en toevallige passanten uitgenodigd worden om een persoonlijke boodschap te verzegelen in een fles. Het sluit aan bij het thema van Theater aan Zee van dit jaar, Message in a Bottle. Het vliegtuigje De Straalvogel ligt op het containerpark van Middelkerken. Het speeltoestel, naar het gelijknamige boek van Jommeke, werd 9 jaar geleden geplaatst, maar 2 jaar geleden weggehaald. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker krijgt de gemeente Middelkerken het niet gekeurd als speeltoestel. Brederen gaat inwoners helpen met het invullen van hun belastingsbrieven. Schepen Magali van Haren.
2: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
2: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
4: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis. En het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
4: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Tot zover dit regionieuws.
5: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: de lokale muziekscene.
1: Begin jaren 80 is Walter Schouteet uit Gistel niet enkel actief als zanger Terry Lanka, maar ook als producer. Heel wat jonge artiesten kloppen aan bij Schouteet. Zo ook een jonge Connie de Voer. Walter Schouteet schrijft voor haar This Will Be The Day, een nummer dat in 1984 op zijn platenlabel wordt uitgebracht. Sandy Lancy zal actief blijven in de muziekbusiness, maar dan als achtergrondzangeres, bij onder meer Middelkerkenaar Paul Bruna. Hier is een nog jonge Sandy Lancy.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens eens even weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
5: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
6: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film A Sad and Beautiful World. En dan mag je er vanavond voor Romeria. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Assitlaan en de toegang wel die bedraagt er €9. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Iedereen luistert.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regionieuws.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest. Dat culinair festival vindt eind juni plaats. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top evenement zo kunnen brengen.
1: Voor de zomer heropent in Nieuwpoort de zwemzone in de Arkevaart. De plaats was sinds de jaren 60 gesloten. De opening kadert in een plan van Vlaanderen om meer zwemmen toe te laten in open lucht. De stad Oostende geeft geen toelating aan de smulkar voor een extra route in Oostende. Er is al een ijsjeskar actief op het gevraagde traject, zo laat schepen Charlotte Verkeijn weten. De Oostendse balletschool Marie Ellen scoorde goed op het Europees kampioenschap Dance Stars in Duitsland. Gravity werd Europees kampioen in de categorie Team O15. Manon de Drie werd Europees kampioen in de categorie Solo O18. Verder waren er nog mooie resultaten voor Amalie de Rieu, Jana Kastelein, Anna Vassilieva en Louise van Eke. Balletschool Marie Ellen houdt eind juni audities in het Ensor Instituut. Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidies voor 2 projecten deze zomer. Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje. Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Wat is de stand van zaken rond het Thermé Palace Hotel, John Crombie?
2: Dus eerst de twee koninklijke gaanderijen, die zitten op schema. Dat betekent eigenlijk dat we tegen de zomer en tegen het bouwverlof dat de, minstens de buitenschil gerestaureerd zal zijn van de twee gaanderijen. En wat het gebouw betreft zitten we eigenlijk in de laatste fase nu met de vier partners, het Stad, Resthotel, PMV, maar ook de Vlaamse overheid die bijkomend middelen voorzien heeft in zijn regeerakkoord om de laatste afspraken te maken zodanig dat er ook naar een omgevingsvergunning kan gegaan worden om de werken aan te vatten die dan eigenlijk, laten we zeggen, net na nieuwjaar 27 zouden aanvatten.
1: Oostende wordt een beetje eigenaar van dat nieuwe gebouw, klopt dat?
2: Eigenlijk de grond en de gaanderijen zelf en de koppen zullen van de stad zijn. En de bedoeling is ook dat één keer de werken starten, dat de drie partners een stuk aandeelhouder worden van de structuur van het middengebouw tussen de twee gaanderijen. Dus dat klopt, ja.
1: Oostende zal daar ook aandeelhouder worden van dat hotel voor 3,75%.
2: We hebben eigenlijk een beslissing in het college genomen. Sinds dat heel die structuur aangepast is en dus eigenlijk gaat naar een uitbreiding van een hotel en geen museum zoals initieel, zijn de inbreng is veranderd van de partners en de risico's van de partners. We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
2: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Radio Noordzee.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
2: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Het is nu 4:00. Noordzee nieuws.
1: Zangeres Camille zal zaterdag om 4:00 een signeersessie geven op de zeedijk van Oostende. Ze viert daarmee de release van haar 5e studioalbum. Zaterdagmiddag zal ze ook optreden op de zeedijk ter hoogte van het Kurzaal. Op de Spuikom in Oostende zijn er deze week onderhoudswerken. Een speciale boot zal de schadelijke wieren verwijderen. Ook op de Koninginnenvijver in het Bosje zullen zo'n werken plaatsvinden. Daar gebeurt dat met het oog op de ingebruikname van de zwemzone deze zomer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De UGent dient een klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten daarachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Je hoort Tine de Zeuren van de UGent.
3: Wij veroordelen dit eigenlijk echt met klem, want dit gaat echt over heel grootschalige vandalismeacties eigenlijk. En als universiteit respecteren wij geweldloos protest. En er is zeker ruimte voor vrije meningsuiting, maar die vrijheid mag niet ten koste gaan van andermans eigendom. En vandalisme, dat overschrijdt voor ons eigenlijk een duidelijke grens.
2: Voorlopig staat er nog geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. In het onderzoek naar de dood van een man van 47 in Tiene zijn 3 verdachten opgepakt. Dat laat het parket weten. Het gaat om de ex van het slachtoffer, een vrouw van 42, zijn zoon van 20 en een vriend van de zoon, van 19. Het slachtoffer overleed afgelopen donderdag in zijn eigen woning. Al snel bleek dat hij gewelddadig om het leven werd gebracht. Alle verdachten ontkennen wel elke betrokkenheid. En de ebola-epidemie die op dit moment woedt in Congo kan nog lang aanslepen. Daar waarschuwt de WHO voor. De vorige epidemie duurde 2 jaar en voor deze variant is er geen vaccin. De WHO onderzoekt wel welke kandidaatvaccins of behandelingen beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden. In Congo kwamen nu al zo'n 130 mensen om door ebola. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden, ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken, het blijft wel droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
4: Ik ben Asjoen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
2: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
3: Cultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divonic Session. De dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
2: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

0: Romeinse geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
3: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 20:30.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
6: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
7: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag nog steeds kans op enkele buien, temperaturen rond 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Donderdag krijgen we veel zonneschijn en gaan de temperaturen naar 19 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidie. Voor Vulle Mulle zal Theater aan Zee moppen opnemen in woonzorgcentra, cafés, jeugdhuizen, scholen en op straat. Ook het project Flessenpost krijgt extra steun. Daarbij zullen bezoekers en toevallige passanten uitgenodigd worden om een persoonlijke boodschap te verzegelen in een fles. Het sluit aan bij het thema van Theater aan Zee van dit jaar, Message in a Bottle. Het vliegtuigje De Straalvogel ligt op het containerpark van Middelkerken. Het speeltoestel, naar het gelijknamige boek van Jommeke, werd 9 jaar geleden geplaatst, maar 2 jaar geleden weggehaald. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker krijgt de gemeente Middelkerken het niet gekeurd als speeltoestel. Brederen gaat inwoners helpen met het invullen van hun belastingsbrieven. Schepen Magali van Haren.
2: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
2: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
4: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
4: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Tot zover dit regionieuws.
5: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
2: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
3: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
4: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
3: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 8:30.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Fiekehuis bestaat al een aantal jaren en heeft al een jaar een ankerpunt, mag je dat zo zeggen, in Oudenburg, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert. Zo'n Fiekehuis, wat is dat precies? En die tour, wat houdt dat in?
2: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het Fiekehuis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
1: Maken ze daar gebruik van?
2: Ja, en het varieert. Mensen zijn ook niet verplicht om altijd te komen. Soms is een keer die persoon, soms een keer een andere persoon. Het is geen verplichting om er altijd bij te zijn.
1: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
2: Wel, het is een project voor 3 jaar. Dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief. En dat is Fika Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling. En dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Kunt u nog even samenvatten waar in Oudenburg mensen terecht kunnen voor die Fika on Tour?
2: Wel, iedereen is altijd welkom op maandagmiddag vanaf 12:30 tot 4:00 in onze bibliotheek.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: Deze geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Sa, ik zou toch haar een kikkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hé?
4: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hé? Bij Revan?
5: Ah, bij Revan.
4: Ja?
5: Zeg dat dan, nee. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
4: Ja.
1: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Nieuws en info
10: aan de kust.

dagen ons niet breken. Waar we niet vechten met onszelf. Waar de woorden zijn gebleven.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag nog steeds kans op enkele buien, temperaturen rond 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Donderdag krijgen we veel zonneschijn en gaan de temperaturen naar 19 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: nu 6 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse Noordzee Food Fest. Dat culinair festival vindt eind juni plaats. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus GoMio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
1: Voor de zomer heropent in Niepoort de zwemzone in de Arkevaart. De plaats was sinds de jaren 60 gesloten. De opening kadert in een plan van Vlaanderen om meer zwemmen toe te laten in open lucht. De stad Oostende geeft geen toelating aan de smulkar voor een extra route in Oostende. Er is al een ijsjeskar actief op het gevraagde traject, zo laat schepen Charlotte Verkeijn weten. De Oostendse balletschool Marie Ellen scoorde goed op het Europees kampioenschap Dance Stars in Duitsland. Gravity werd Europees kampioen in de categorie Team O15. Manon de Drie werd Europees kampioen in de categorie Solo O18. Verder waren er nog mooie resultaten voor Amalie de Rieu, Jana Kastelein, Anna Vassilieva en Louise van Eken. Balletschool Marie Ellen houdt eind juni audities in het Ensor Instituut. Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidies voor twee projecten deze zomer. Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee, goeie avond.

0: Korre is een Oostends dialectwoord. Wij vragen tekst en uitleg aan de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk.
1: Er zijn twee soorten visnetten, namelijk de actieve en de passieve. Bij passieve netten verwacht men dat de vis, haring bijvoorbeeld, bedrijvig is. De netten zelf kunnen dan rustig blijven drijven. Het zijn drijfnetten, zoals de haringvleet in de tijd. De andere netten zijn er die moeten bewegen, gesleept worden bijvoorbeeld. Het was in het begin van de 19e eeuw dat onze vaartuigen voor het eerst met een trawl of sleepnet uitgerust werden. Ze kregen spoedig de naam korre. Dit woord is alleszins ook gekend als een korretje, een touwtje, en is dus het verkleinwoord van koorde. Een koorde, een korretje. Nu, wat er ook van zij, spoedig noemde men de trawl bij ons korre dus. Het vaartuig was een trawler, trailer of korrevorder. In het begin werden die korren opengehouden door een boom en men had het over een boomkorre. Na verloop van vele tientallen jaren bedacht men een systeem waarbij de korre bij het slepen opengehouden werd door planken. Die vaartuigen kregen de naam plankenvischers. Een halve eeuw geleden plaatste men op de mast twee bokken om terzelfde tijd aan weerskanten een korrenet te slepen. Dat zijn dan de bokkenvischers. Het werkwoord korren betekent met de kor vissen. Spoedig kwam er een tweede betekenis, namelijk een meisje proberen te versieren, ja, in je net te krijgen. Vandaar, je zweer aan het korren. Hij loopt het vrouwvolk achterna. Hij is dan een korder, dat is hetzelfde als een dregger.

0: handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
3: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
4: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 8:30.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: In de keuken. Wat moet ik doen?
0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
7: Merlijntje.
8: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
9: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Hendrik Motors. Hendrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467
10: 007 777. DOP en een party DJ. Was kruid zo los, houdt hij nu brengen. Oh, success en lust, als een leven.

Humanity as a phenomenon. En af en toe stopt hij zelfs maar babbelen. Maarten en een nul, hoe dat hij doet. En Maarten

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed, dat wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Op 105 FM. Dit is

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: De confrérie van het Vinks- en Woudermansambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Chanticoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Staf Versluis.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Zangeres Camille zal zaterdag om 4 uur een signeersessie geven op de zeedijk van Oostende. Ze viert daarmee de release van haar 5e studioalbum. Zaterdagmiddag zal ze ook optreden op de zeedijk ter hoogte van het Kurzaal. Op de Spuikom in Oostende zijn er deze week onderhoudswerken. Een speciale boot zal de schadelijke wieren verwijderen. Ook op de Koninginnenvijver in het Bosje zullen zo'n werken plaatsvinden. Daar gebeurt dat met het oog op de ingebruikname van de zwemzone deze zomer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Ziekenfondsen moeten mogelijk snoeien in hun voordelen. Dat staat in het grote hervormingsplan van de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
3: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt, wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet in steken.
2: Ook onder meer acupunctuur zou dus niet meer worden terugbetaald. En een dodelijk ongeval in Vraassenen in Oost-Vlaanderen. Een schoolbus botste op een kruispunt en kantelde. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte ook lichtgewond. Op de bus zaten geen kinderen meer. Die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. Het alternatief voor de centindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt politiek journalist Karel Latree.
4: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centenindex was er een akkoord. Dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
2: Dan wordt er normaal gezien over de centenindex gestemd in de Kamer. De Russische president Poetin is in China. Hij zal er onder meer zijn collega, president Xi Jinping, ontmoeten. Rusland en China zullen het vooral hebben over hoe ze hun samenwerking kunnen verbeteren. Het staatsbezoek zal in totaal 2 dagen duren. Vorige week bracht ook Amerikaans president Trump al een bezoek aan China. De Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tijmen Aresman. In het klassement blijft de Portugees Alfonso Eulalio aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal dus niet meedoen aan Wimbledon. Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en kan het nog tot 26 graden worden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
6: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee.
6: Radio Noordzee.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Hilde Veulemans, je hebt nog een leuk verhaal over de koninklijke gaanderijen.
2: Ja, inderdaad. De koninklijke gaanderijen, u weet, dat is gebouwd in 1906. Onder impuls van koning Leopold II. Na de Wereldoorlog moesten die koninklijke gaanderijen 's nachts afgesloten worden. Men moest kost wat kost proberen dit kostbaar goed te beschermen. En wie er over durfde te kruipen over die hekken, die zou het vlug geweten hebben. Want ik las in het boek van Langs de gaanderijen van Omer Villain dat er een zekere Sisse, en dat is echt gebeurd, na de Eerste Wereldoorlog als taak kreeg om 's nachts de bewaking op zich te nemen van de koninklijke gaanderijen. Maar Sisse, die had naar aanleiding uit de oorlog één arm verloren en die kwam dus gehandicapt uit de strijd, zeg maar. Maar hij behoorde toch tot het politiekorps en hij droeg een uniform. En als hij qua jongens betrapte, dan ging hij er heel, heel erg op langs. Weet u hoe hij dat deed? Hij nam zijn houten arm af en hij begon met het houten arm op die jongeren te slaan. Je kunt gaan denken dat ze rap weg waren. Dat eerste salon van de koninklijke gaanderijen werd trouwens al in 1934 als eerste in het land ook ter beschikking gesteld van de bejaarden. Hè? Maar men mocht daar niks drinken. Vandaar de naam De Droge Co. Gelukkig hadden ze ook een bierco toen al in de Alfons Pieterslaan.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
2: Voor de halve finale van de playoffs tegen Aalst op vrijdag 22 mei om 20:30.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
5: 059 70 27 27.
4: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
6: Oostende voor Anker. Het grootste maritieme festival van de Noordzee keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Op de Bredense speelpleinen worden borden geplaatst. Burgemeester Kelly Spelier, wat voor soort borden zijn dat?
3: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
2: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
3: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Supersalon verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: en info.
1: Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileum.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijen.
2: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
3: Ik ben Danik Menne.
4: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
5: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidie. Voor Vulle Mulle zal Theater aan Zee moppen opnemen in woonzorgcentra, cafés, jeugdhuizen, scholen en op straat. Ook het project Flessenpost krijgt extra steun. Daarbij zullen bezoekers en toevallige passanten uitgenodigd worden om een persoonlijke boodschap te verzegelen in een fles. Het sluit aan bij het thema van Theater aan Zee van dit jaar, Message in a Bottle. Het vliegtuigje De Straalvogel ligt op het containerpark van Middelkerken. Het speeltoestel, naar het gelijknamige boek van Jommeke, werd 9 jaar geleden geplaatst, maar 2 jaar geleden weggehaald. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker krijgt de gemeente Middelkerken het niet gekeurd als speeltoestel. Brederen gaat inwoners helpen met het invullen van hun belastingsbrieven. Schepen Magali van Haren.
2: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
2: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
4: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
4: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Tot zover dit regionieuws.
5: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
0: Goedenavond.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Begin jaren 80 is Walter Schouteet uit Gistel niet enkel actief als zanger Terry Lanka, maar ook als producer. Heel wat jonge artiesten kloppen aan bij Schouteet. Zo ook een jonge Connie de Voer. Walter Schouteet schrijft voor haar This Will Be The Day, een nummer dat in 1984 op zijn platenlabel wordt uitgebracht. Sandy Lancy zal actief blijven in de muziekbusiness, maar dan als achtergrondzangeres, bij onder meer Middelkerkenaar Paul Bruna. Hier is een nog jonge Sandy Lancy.

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

past al in je moeder schoen. En je droomt van je eigen geld en je weet al wat je ermee zou doen.

Daar kluppes in haar hart in de boom.

0: Nieuws en info.
1: Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts, op zaterdag 4 juli het Coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zundag. Alles gaat door in de tent op de hoek Marktplaats Kerklaan.

so fine. I put my head on her shoulder. She said,

0: is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: Toerisme Oostende stelde de 30 deelnemers voor aan de 12e editie van Oostendijse Noordzee Food Fest. Dat culinair festival vindt eind juni plaats. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We zetten heel hard in op de kwaliteit van het festival en ook op die kwaliteit van onze restaurants die echt wel aanwezig is. Dus Go & Mio gaat op voorhand bij alle restaurants langs. Alle gerechten worden voor hun geproefd en goedgekeurd. En soms ook wat bijgestuurd indien nodig. Ook op het evenement zijn ze aanwezig en gaan daar proeven of dat de gerechten op voorhand dezelfde kwaliteit hebben op het evenement. En we zien zo dat we jaar na jaar die evolutie van de restaurants echt enorm is en dat we echt een top-evenement zo kunnen brengen.
1: Voor de zomer heropent in Niepoort de zwemzone in de Arkevaart. De plaats was sinds de jaren 60 gesloten. De opening kadert in een plan van Vlaanderen om meer zwemmen toe te laten in open lucht. De stad Oostende geeft geen toelating aan de smulkar voor een extra route in Oostende. Er is al een ijsjeskar actief op het gevraagde traject, zo laat schepen Charlotte Verkeijn weten. De Oostendse balletschool Marie Ellen scoorde goed op het Europees kampioenschap Dance Stars in Duitsland. Gravity werd Europees kampioen in de categorie Team O15. Manon de Drie werd Europees kampioen in de categorie Solo O18. Verder waren er nog mooie resultaten voor Amalie de Rieu, Jana Kastelein, Anna Vasiljeva en Louise van Eken. Balletschool Marie Ellen houdt eind juni audities in het Ensor Instituut. Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidies voor 2 projecten deze zomer. Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Zangeres Camille zal zaterdag om 4 uur een signeersessie geven op de zeedijk van Oostende. Ze viert daarmee de release van haar 5e studioalbum. Zaterdagmiddag zal ze ook optreden op de zeedijk ter hoogte van het Kurzaal. Op de Spuikom in Oostende zijn er deze week onderhoudswerken. Een speciale boot zal de schadelijke wieren verwijderen. Ook op de Koninginnenvijver in het Bosje zullen zo'n werken plaatsvinden. Daar gebeurt dat met het oog op de ingebruikname van de zwemzone deze zomer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Brasschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
3: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
4: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
3: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
4: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
2: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen. Goed voor bijna 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt al maar aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet.
5: Deze groei is het resultaat van jarenlange beleid ter ondersteuning van zelfstandigen, zoals een beslissing een paar weken geleden over de moederschapsverlof, tot de mogelijkheid om 15 weken te nemen voor een zelfstandige moeder, zoals een werknemsters. Dus de cijfers zijn goed en zij onderstrepen het belang van zelfstandigen.
2: Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft trouwens stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. Vannacht stevige buien, minimaal rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers veel zon en tot 26 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

At the bar, nobody is missing.

a crack in everything.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divonic Session. De dag van de boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.

0: kalender.
1: Zilverdanst vindt plaats in het Cursaal op vrijdag 12 juni van 2 tot 6. Met swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble belooft het een middag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Tickets zijn te koop aan het uitloket en online via uitinostende.be. Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juli om 8 uur Julie uit voor de try-out van zijn nieuwe show. Het optreden vindt plaats in de Klisse in de Vredestraat. Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen het internationaal smeed-event plaats. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid in Slijpen. Op vrijdagavond 5 juli brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Comedian David Galle komt met zijn nieuwe voorstelling Best of 25 jaar Galle naar het Staffersluiscentrum in Brederen op zaterdagavond 23 mei. Jouw evenement in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van

0: is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Theater aan Zee krijgt van Oostende 10.000 euro extra subsidie. Voor Vulle Mulle zal Theater aan Zee moppen opnemen in woonzorgcentra, cafés, jeugdhuizen, scholen en op straat. Ook het project Flessenpost krijgt extra steun. Daarbij zullen bezoekers en toevallige passanten uitgenodigd worden om een persoonlijke boodschap te verzegelen in een fles. Het sluit aan bij het thema van Theater aan Zee van dit jaar, Message in a Bottle. Het vliegtuigje De Straalvogel ligt op het containerpark van Middelkerken. Het speeltoestel, naar het gelijknamige boek van Jommeke, werd 9 jaar geleden geplaatst, maar 2 jaar geleden weggehaald. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker krijgt de gemeente Middelkerken het niet gekeurd als speeltoestel. Brederen gaat inwoners helpen met het invullen van hun belastingsbrieven. Schepen Magali van Haren.
2: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
3: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
2: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
1: De werking van het FICA-huis in Oudenburg wordt uitgebreid. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
4: Wel, het is eigenlijk ontstaan in Brugge, het FICA-huis, en het initiatief helpt mensen die uit een lange ziekte komen om opnieuw op de rails te geraken in het leven. En nu, sinds vorig jaar, bestaat het ook in Oudenburg, Bredene en De Haan. Er kunnen mensen op iedere maandagmiddag terecht in onze bibliotheek voor ondersteuning, voor een gesprek en zoveel meer.
3: Het bestaat nu 1 jaar. Hoe evalueren jullie dat en hoe kijken jullie vooruit?
4: Wel, het is een project voor 3 jaar, dus we gaan het sowieso 3 jaar doen. En we starten eigenlijk ook een nieuw initiatief en dat is FICA Beweegt. Wat is de bedoeling? Dat eigenlijk iemand met een problematiek wordt gekoppeld aan iemand die als vrijwilliger de persoon mee op pad neemt gedurende een wandeling en dan aan de hand van gesprekken probeert een positieve bijdrage te leveren aan de problematiek.
1: Tot zover dit regionieuws.
5: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
6: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.
7: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar 1 verzoeknummer.

wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Hans Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Een zachte avond tot middernacht. Hier bij Radio Noordzee.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Bewoners, medewerkers en buren van woonzorgcentrum Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende hebben met studenten en leerlingen een ketting gevormd. We tonen verbondenheid, zegt Caroline Willekomme.
2: Daaraan hebben in de eerste plaats de bewoners deelgenomen, maar ook de medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen uit de buurt, familie, vrienden, noem maar op. Al wie dat we konden mobiliseren, hebben we gemobiliseerd en die zijn ook in volle aantallen naar hier gekomen.
1: Jullie willen een woonzorgcentrum zijn in die buurt, samen met die buurt.
2: Ja, dat klopt, inderdaad. Maar we merken ook, we zitten hier in een buurt waar dat er heel wat allochtone bewoners zijn. En we merken dat in andere culturen wordt er anders gekeken naar ouderenzorg. Ouderenzorg buiten het huis is niet zo vertrouwd en wordt soms een beetje aanzien als je stoot je ouders of je grootouders een beetje af. Je zorgt er niet voor. We merken dat dat soms wel een beetje leeft. En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
1: Met 3 sensibiliseringsdagen wijst de gemeente Middelkerke kinderen van het 6e leerjaar op het gevaar van de dode hoek. Dat gebeurt met een inleefworkshop en echte vrachtwagen om de gevaren van de dode hoek te leren kennen. Basisschool De Duinpieper uit Westende was de eerste aan de beurt. Morgen en volgende week vinden nog zo'n workshops plaats. Oudenburg stopt met de werking van het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers. Het huis waarin die opvang gebeurde zal verkocht worden, zegt schepen Siberen Tailleux.
3: De doorverwijzing naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren, een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Je zit in de Nossenbelk.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
1: Het Oostends dialect.
0: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Een breiningsge dunnek.

0: bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

Dit voorjaar staat er in Breidene opnieuw een inspraakronde op het programma. De wijkvergaderingen staan open voor alle inwoners uit de wijk. Wie een vraag heeft of wil vertellen wat er leeft in de wijk, kan van deze gelegenheid dus gebruik maken. De wijkvergaderingen, die telkens starten om 7:30, vinden plaats op volgende data en locaties. Op donderdag 28 mei, voor Viconje Groenendijk, in het Riekewaardshof aan de Zwanenstraat 11. Op maandag 1 juni voor Bredene Duinen, in het lokaal dienstencentrum De Kateien aan de Duinenstraat 106.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Dit jaar zal er geen festival Summer Love plaatsvinden op het Kleinstrand in Oostende. Dat festival van de organisatoren van Ostend Beach vond het weekend voordien plaats. Omdat Ostend Beach groeit, wordt afgezien van de organisatie van Summer Love. Het is onduidelijk of er volgend jaar op het Kleinstrand een nieuwe editie komt. Op het stadhuis van Oostende vond een participatiemoment plaats rondom de plannen voor de Oosteroever. De stad wil zo weten wat de Oostendenaars denken. Er kwam kritiek op de aanpak vanwege de actiegroep Dement en tegenstanders die zich niet gehoord voelen. Oostende gaat nu met de input van het participatiemoment aan de slag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Brasschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
3: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
4: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
3: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
4: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
2: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen. Goed voor bijna 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt al maar aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet.
5: Deze groei is het resultaat van jarenlange beleid ter ondersteuning van zelfstandigen, zoals een beslissing een paar weken geleden over de moederschapsverlof, tot de mogelijkheid om 15 weken te nemen voor een zelfstandige moeders, zoals een werknemsters. Dus de cijfers zijn goed en zij onderstrepen het belang van zelfstandigen.
2: Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft trouwens stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. Vannacht stevige buien, minimaal rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers veel zon en tot 26 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
2: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
3: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder en zo'n speeljaard.
4: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Bredene krijgen inwoners hulp bij het invullen van belastingbrieven. Schepen voor Sociale Zaken, Magali van Haren, is dat nodig?
3: We merken echt wel dat dat nodig is. Heel veel mensen kunnen niet zelf instaan voor het invullen van de belastingbrieven. Vroeger konden ze daarvoor terecht bij de banken, maar dat is ook minder en minder. De belastingdiensten staan daar ook minder voor open. Dus dat is eigenlijk een dienstverlening die wij willen blijven aanbieden aan onze inwoners.
2: En hoe gaat dat concreet in zijn werk?
3: Dat is eigenlijk elke maandag, dinsdag en vrijdag dat inwoners vrij toegankelijk bij ons binnen kunnen in het sociaal huis. Dat staat telkens in de voormiddag. Ze moeten geen afspraak maken, dat is absoluut niet nodig. We kijken dan wel hoe we het haalbaar houden. We hebben daarvoor 3 vrijwilligers. Telkens met 2 zijn ze aanwezig. Men komt, men zorgt dat men alle documenten bij zich heeft en zeker de EID en de pinpas zodanig dat we kunnen inloggen en de aangifte kunnen doorsturen.
2: Tot wanneer zijn die dagen er?
3: Dan we starten daarmee op 18 mei, dus met uitzondering van 25 mei de feestdag en dat loopt tot 16 juni eigenlijk.
1: Dit is Radio

Op dinsdag 16 juni is er weer een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driegangen menu, gevolgd door een muzikale middag met optredens van Kurt Krabbé, Shansi en Jovali. Je moet wel vooraf reserveren bij Benny's.

0: Radio Noordzee.
1: Je ne l'ai jamais, jamais dit à personne.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Oostende voor Anker zal maar om de 2 jaar georganiseerd worden. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Morgen wordt ook in Oudenburg deelgenomen aan straatvinken. Een actie waarbij inwoners het verkeer in hun straat tellen. De resultaten worden gebundeld en overgemaakt aan de lokale besturen om inzicht te krijgen in de verkeerssituatie. Een 34-jarige Oostendenaar wordt geïnterneerd. Dat besliste de raadkamer. De man probeerde vorig jaar zijn onderbuurman van 81 te vermoorden. De feiten speelden zich af in de Epsomlaan in Mariakerke. Door zijn internering komt er geen proces. De komende maanden zullen onbemande drones de Noordzee bewaken. Het gaat om een Europees project. De drones zullen opstijgen van de legerbasis van Lombardzijde en zullen ingezet worden voor controles op visserij en olieverontreiniging. Tot zover dit regionieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.